otumfuo se tu so akɔ baabi a waba waasena bao waasena bao waasena baabiem otumfuo se tu a baabiem kɔtɔkɔ hene se waama ne koɔ waama ne sɛ bio na ɔde akoraboɔ ne atudura yɛdɛni nananom ahemfo ne asantema mu ntie otumfuo se tutu so a